Ja, ik heb jou een kopje aan, boeien, joren, doelen, man, geld, de dag, los, weller, doelen.